0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Je vas-y, on Paris.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen.

0: Music first, always on Jam 104.9.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: This is

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Online een

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: 8 uur. Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Jam FM. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Informatiemarkt en herinrichting van groengebied in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. De herinrichting van groengebied De Bies Bosch Triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt een nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen een modernere vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Toch minder parkeerplaatsen op Amstelplein. En binnenkijken bij het beroemde Amstel Hotel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Amstelplein in Uithoorn komen toch minder parkeerplaatsen. De gemeente wilde er 13 maken, maar dat worden er uiteindelijk 6. Uit tellingen blijkt dat het op het plein drukker is met verkeer dan gedacht. De parkeerplaatsen komen daarom langs de weg. Zo blijft er meer ruimte over voor het verkeer. Wie altijd al eens binnen wilde kijken bij het Amstel Hotel, krijgt daar dit weekend de kans voor. Het beroemde hotel doet namelijk mee aan de Open Monumentendag in Amsterdam. Het opende bijna 160 jaar geleden en kreeg al snel bijzondere gasten over de vloer. Zo kwamen koningen en keizerinnen er voor een behandeling van de beroemde dokter Metzger. Het hotel had zelfs een echte Venetiaanse gondel voor tochtjes over de Amstel. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag tussen 10 en 5 naar binnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Een van de drie gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een Franse vader van drie kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat waarna hij dreigde haar te onthoofden. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energiebesparen

0: duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Van Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60 jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer. De misdaadthriller By Any Means werd gebaseerd op een waargebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: the dance floor never lies.
1: This is the original.
0: This is Jam.
2: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buiten deuren. Dus

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar één kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: complex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. 3 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verzet tegen de geplande woontoren in Duivendrecht en de tegeltaxi rijdt weer in de gemeente Ouder Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren moet 8 verdiepingen krijgen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK tegelwippen. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl. Zelf tuintegels wegbrengen naar het Milieudepot kan het hele jaar door. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. This is Jam
6: Hot. Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Informatiemarkt en herinrichting van groengebied in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. De herinrichting van groengebied de Biesbosch Triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt een nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen een modernere vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden.
9: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
7: Toch minder parkeerplaatsen op Amstelplein. En binnenkijken bij het beroemde Amstel Hotel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Amstelplein in Uithoorn komen toch minder parkeerplaatsen. De gemeente wilde er 13 maken, maar dat worden er uiteindelijk 6. Uit tellingen blijkt dat het op het plein drukker is met verkeer dan gedacht. De parkeerplaatsen komen daarom langs de weg. Zo blijft er meer ruimte over voor het verkeer. Wie altijd al eens binnen wilde kijken bij het Amstel Hotel, krijgt daar dit weekend de kans voor. Het beroemde hotel doet namelijk mee aan de Open Monumentendag in Amsterdam. Het opende bijna 160 jaar geleden en kreeg al snel bijzondere gasten over de vloer. Zo kwamen koningen en keizerinnen er voor een behandeling van de beroemde dokter Metzger. Het hotel had zelfs een echte Venetiaanse gondel voor tochtjes over de Amstel. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag tussen 10 en 5 naar binnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Solo Express. Ik ben Andries. Je hoorde Windy Karagiannis en A Thousand Miles Away, de George B. remix. En ik begon met War, You Got the Power, de 12 inch. Straks heb ik voor je D-Train.

D-Train en Walking By. Straks Slow Down van El Olaf. Eerst All The Way You Move. Een lekkere Franse funk en boogie track van Claps. Uitgebracht in 1984. De track, nou, dat kan je wel zeggen, is een cultklassieker geworden. Geliefd bij DJ's en verzamelaars van zeldzame platen. Vanwege zijn strakke groove.

0: van half 1.
1: Dit is Rob Krommendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hier.

0: voor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.
3: Dit is de

If You Really Love Him. Ik heb er nog twee voor je. Straks Narrow Than Michael Walden. Tonight I'm Alright. Eerst I Love You van Chris Jasper. Hij is vooral bekend als lid van de Isley Brothers en Isley Jasper Isley. I Love You is uitgebracht als single in 2017.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
4: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar 1 kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Norma Jean Wright en Dennis Collins. Tear Down These Walls en daarvoor uit 1981. Don't Stop the Music. Ja, bro and peoples. Ik heb zo meteen voor je Amiga. Eerst Sweet Lady van Tyrese Gibson. Geschreven door Jonta Austin, Charles Farrar en Troy Taylor. Voor Gibson's titelloze debuutalbum uit 1998. Uitgebracht als tweede single van het album, bereikte Sweet Lady nummer 12 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 9 in de Hot R&B Hip Hop Songs Hitlijst.

0: Jam. Jam.
1: Old Jam FM. The smooth and funky radio.
0: Let's Jam. Jam FM.

Amiga was dat en Don't Be So Humble. Straks heb ik het prachtige I Like Your Style voor je van Lilo Thomas. Eerst Cindy J. Ze is zangeres, uiteraard songwriter, model, grafisch ontwerper, aspirant, scenario schrijver en filmproducent. Ze heeft meer dan 100.000 exemplaren van haar cd-albums verkocht, zowel zelfstandig vanuit de kofferbak van haar auto als via online media aankopen en downloads. Van haar album Miss Candy uit 2021...

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarmee wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verzet tegen de geplande woontoren in Duivendrecht en de tegeltaxi rijdt weer in de gemeente Ouder Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren moet 8 verdiepingen krijgen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK tegelwippen. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl. Zelf tuintegels wegbrengen naar het Milieudepot kan het hele jaar door. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material en The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Altijd lekker, hè? De muziek van de SOS-band Weekend Girl dit keer. Daarvoor nog Rose Vincent en Thankful. Straks Never Give Up On You van 52nd Street. Eerst I Wrote The Book van Beth Ditto. En is dat niet die zangeres van het Amerikaanse indie-rock trio Gossip? Jazeker, dat is ze. En solo heeft ze ditmaal weer de hulp ingeroepen van het Britse dance-duo Simian Mobile Disco.

50 Second Street was dat hier op Jam FM. Never Give Up On You. Daarvoor nog Bad Ditto in I Wrote The Book. Ik heb er nog twee voor je. Straks Paul Randolph, Don't Take It Personal. Eerst Vicky D. De band nam twee nummers op voor Sam Records. Het onbekende reggae nummer Mystery.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Cool in the Gang 1981. Let's have a good time tonight. Daarmee starten we vandaag de Flashback Radio Show.

En dat was DJ Jesse D, de Groove Master, hier in de Flashback Show. En You was dat een remix versie. We gaan back to the 80s. 1981, Rolls Royce

0: met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Informatiemarkt en herinrichting van groengebied in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen over onder andere de vrijwilligerscentrale of de buurtsportcoach. De markt is tijdens het Festival van Ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. De herinrichting van groengebied de Biesbosch Triangel in Duivendrecht gaat beginnen. Naast Sportpark De Hoop komt een nieuwe inrichting van het plantsoen. Inwoners mochten meedenken en kozen een modernere vorm. Zo ontstaat er meer groen en een betere plek om elkaar te ontmoeten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

dat was 1982, Mr. Rick Smith en We Should Be Lovers. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hier is de Sunbird Band samen met Dave Lee. Nieuwe track, Why Don't You Reach For My Love.

Ricky Jones hoor je in de Flashback Radio Show. She's a Man-Eater, een nieuwe track. We gaan even snel terug naar 1983 met Tony Lee. Hier is Love So Deep.

Tony Lee en Love So Deep, dat was 1983. Een iconische plaat wat mij betreft uit mijn middelbare schooltijd. Zo kunnen we nagaan hoe lang dat alweer geleden is. We gaan even een remixje draaien. Hier is Rayco en Bored.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Toch minder parkeerplaatsen op Amstelplein. En binnenkijken bij het beroemde Amstel Hotel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Amstelplein in Uithoorn komen toch minder parkeerplaatsen. De gemeente wilde er 13 maken, maar dat worden er uiteindelijk 6. Uit tellingen blijkt dat het op het plein drukker is met verkeer dan gedacht. De parkeerplaatsen komen daarom langs de weg. Zo blijft er meer ruimte over voor het verkeer. Wie altijd al eens binnen wilde kijken bij het Amstel Hotel, krijgt daar dit weekend de kans voor. Het beroemde hotel doet namelijk mee aan de Open Monumentendag in Amsterdam. Het opende bijna 160 jaar geleden en kreeg al snel bijzondere gasten over de vloer. Zo kwamen koningen en keizerinnen er voor een behandeling van de beroemde dokter Metzger. Het hotel had zelfs een echte Venetiaanse gondel voor tochtjes over de Amstel. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag tussen 10 en 5 naar binnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

met Rolls Royce zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Dit was Still in Love With You. En misschien herinner je de track van vroeger van Frits Spits, de avondspits. Die gebruikte dit bij de Limerick. Rijmschema AABA, maar dan anders. Je hoort hem vandaag dus als classic aan het begin van uur 2. We gaan een nieuwe track draaien, de Jupiter Gallery. En hier is die Forever Love.

En zo komen er af en toe van die plaat uit. Ja, dan denk je, dat is er weer een met een vinkje. Dat wordt weer een van de favorieten van 2026. Jupiter Gallery, Forever Love, hoor je in de Flashback Radio Show.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraak over hem in een kamerdebat. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot

0: voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrivioen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar één kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

voor de heerlijke plaat om mee te beginnen. Michael Brown, So Many Men, So Little Time. Ja, little time, dat hebben we allemaal natuurlijk. De tijd gaat snel. Hey, welkom in de Traffic Jam tot 6 uur met Erik Dolé. Dat ben ik. En we hebben mooie platen voor jou geselecteerd. Absoluut. En dit is gelijk een nieuwe track waar je naar gaat luisteren. Dit is de allernieuwste van Save the Robots. De track heet No Longer Blue. Nou, dat is wel toepasselijk. No Longer Blue. Ja. Het origineel is natuurlijk van Armenta. En die track heet I Wanna Be With You. Om 4:30 de verkeersinformatie. Ja, vandaar dat dit de Traffic Jam is. Maar eerst even lekker dansen. Voetjes van de vloer. Huppakee, daar gaan we.

wat een lekkere re-edit is dit, zeg. Save de Roberts. Dat is de editor, zoals we dat noemen, oftewel de producer. Hij noemt dat zelf No Longer Blue. Ja. Ik vind hem wel toepasselijk. Ik ga niet verklappen waarom, maar goed. Ik krijg net een appje van Eus en die zegt... Ja, we staan bij ons in de keuken aan, Brasserie Oevers. Dus die zijn daar lekkere spaghetti aan het maken. Weet ik wel wat ze allemaal maken, maar in ieder geval zwingen. Dus ja, dat wordt een zwingende maaltijd voor de bezoekers daar. Of de gasten. Ik kreeg een mailtje van Danielle. Ja, Danielle zit in Spanje samen met haar vriendin in de buurt van Marbella. Dat doet ze goed, hoor. Ik bedoel, daar is het 30 graden en hier regent het. Ja, dramatisch. Is wat een verzoekje. Het is wel een track die we niet, normaal gesproken niet zo hier op Jam FM draaien. Maar goed, gezien de vakantie en de zon in Spanje, zeg ik van nou, ik draai hem gewoon. Danielle en vriendin. Je gaat luisteren naar de Jamaican Bamba.

Ja, Jamaican Bam Bam. Ja, de zomerhit van 2026. Wat heel veel mensen niet weten is dat deze track... Nou, ik pak een beetje 10 jaar geleden ook uit is gebracht. Werd niet zo'n grote hit, maar dit jaar wel. Speciaal voor Danielle en Micheline. Geniet nog even lekker van de zon, dames.

0: De Cool Notes en I Am Happy. Je kent ze nog wel uit de jaren 80 met Come Around and Spend the Night. Maar dit is een nieuwe track. Het is bijna 16:30. We gaan door naar het nieuws van 16:30. En dan ben ik weer daarna bij jou terug.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 16:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Verzet tegen de geplande woontoren in Duivendrecht en de tegeltaxi rijdt weer in de gemeente Ouder Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. In Duivendrecht is een petitie gestart tegen de geplande woontoren in de Bloemenbuurt. De toren moet 8 verdiepingen krijgen en komt op de hoek van de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. Er is verzet omdat de toren niet in de huidige bebouwing zou passen. Het plan is nog niet definitief, dus er is nog ruimte voor discussie. Volgende week rijdt de tegeltaxi van de gemeente Ouder Amstel weer. Als inwoner kun je gratis je oude tuintegels laten ophalen. Op deze manier wordt de tuin groener en help je de gemeente bij het NK tegelwippen. Aanmelden kan via de website tegeltaxi.nl. Zelf tuintegels wegbrengen naar het Milieudepot kan het hele jaar door. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: Dan gaan we naar de wegdekinfo. A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen 13 kilometer en 20 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Bees 13 kilometer en 26 minuten vertraging. Wegens werkzaamheden. Dan A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijsdijk 18 kilometer en 76 minuten vertraging. Door een ongeluk. Nou, jouw weekend begint dan heel erg laat, zou ik maar zeggen. A6, Muiden-Lelystad. Tussen Almere en de regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 6 kilometer vertraging, of 5 minuten vertraging. En de laatste voor vandaag. A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer en 14 minuten vertraging. Ik zeg sterkte als je erin staat. Maar geniet alvast van het weekend in je auto met de muziek. In de Traffic Jam met Erik Dulle heet dat dan 6 uur.

grote hit voor Patrice Russian. Forgive Me Nuts. En die sample is heel veel gebruikt in andere nummers. Onder andere bij George Michael. En Will Smith heeft ook de sample gebruikt van dit nummer. Forgive Me Nuts van Patrice Russian.

0: een van de mooiste zwijmelplaten van Surface. Happy. Ja, het regent al wel. Nou ja, alhoewel een zonnetje komt door hier. Hier vlakbij de studio. Happy heet de track. Ja, mooi.
1: Jam FM. Always smooth and funky.

0: aantal maanden geleden traden ze op in poppodium P60 in Amstelveen. We hebben het over de BB&Q Band, oftewel Brooklyn Bronx en Queens Band. En Jam FM was erbij, we zonden het live uit. Ja, zeker. Het was geweldig. Track heet Starlet. Ja, een van mijn favorieten toch wel. We gaan even een nieuwe track draaien. Ja, heeft geen intro, dus ik kondig hem wel af zometeen.
1: Nieuw.

lekkere track van Adesha en Vincent Kwok. Gooi je dat in een pan, dan heb je een wok. Life's too short, ja, dat is het zeker. Op een gegeven moment gaan die jaren gaan echt heel snel voorbij. Maar een lekker zwingende plaat hier in de Traffic Jam tot aan 6 uur met Erik Dullahey. En dit is ook zo'n fijne van Lee John en Brian Stingley. Hij is proud en bold. Ja, kaal of zoiets, denk ik dan. Tussen haakjes staat er ook nog Boogie

letterlijk vertaald is het trots en kaal. Ja, nou, als je me ziet, dan klopt dat wel. Ja, echt waar. We hebben nog één trick te gaan hier voor het nieuws van 5 uur. En dat doen we met een band die komt uit Nederland. Ik weet niet of ze nog optreden. Maar in de jaren 80 waren ze heel populair. Traden zelfs op in een klein gemeenschapje in Amstelveen. Dat was de Meent in Amstelveen. Ja, je zult het niet geloven, maar dat was echt zo. Dan heb ik het over de Novo Bands. En de track heet You're Gonna Be Mine. Komt uit 1986. Ik zeg, weet je. Wie Nederlands niet eert, is Nederland niet weerd. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Traffic Jam tot aan 6 uur met Erik de La Haye.

0: Nova Band, You Wanna Be Mine. Het is 5 uur geweest. Tijd voor het nieuws van 5 uur. Zijn we daarna weer bij jou terug.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 0,1% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder, die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

goed artiest, Luther Vandross. En het verbaast me nog steeds dat hij nooit staat in de top 2000 van de Radio 2 tussen kerst en oud en nieuw, want hij heeft zoveel geweldige nummers uitgebracht. The Glow of Love van Luther Vandross. Hij zingt nog even door. Ik ga even een goede vriend van mij bedanken. Ja, Niels. Niels, een hele goede vriend van mij. Helpt mij altijd met dingen en dat soort dingen. En vandaag kwam hij ook in mijn partytent terugbrengen. Tenminste, hij stond bij hem gestald. Ja, super gozer. Niels, speciaal voor jou. Patrick Hernandez. And born to be alive.

speciaal voor één van mijn vier beste vrienden. Ik heb echt vier goede vrienden. En één van is Niels Jansen. Die staat ook altijd voor me klaar. Maakt niet uit als ik hem midden in de nacht bel of whatever. Niels, deze plaat was of is speciaal voor jou. Patrick Hernandez en Born to be Alive. Jam FM, where the magic is in the music.

baselijntje is wel lekker, maar de tekst is niet echt sterk. Dat is nog wel een beetje zacht uitgedrukt. Another Taste. En de track heet Party Lights. Maar ja, als ik hem over 2 weken wil gaan draaien, ik denk het niet hoor. Nee, we gaan even vanaf vinyl draaien. Ja, draaitafeltje aangesloten. Let op de tikjes. Ja, en de ruis. Grijs gedraaid vroeger. 2 weken geleden draaide ik ook deze formatie. Maar dan met I Love the Piano. Heb ik het over de formatie Kesso. Dit is een andere track van hem. En die heet Dig It. Ja, graven maar, zeg ik. Lekker naar die goudstaven.

0: Italiaanse formatie Kesso. En Diggit. Het is bijna 17:30. We gaan over naar de nieuwsredactie aan de andere kant van het raam. Het nieuws van 17:30.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 17:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast. Overlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag. De Traffic Jam.
0: Dan gaan we even naar de wegdekinfo. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. 6 kilometer door werkzaamheden. De tijd staat er niet bij, dus dan moet je maar even gokken. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer, oftewel 35 minuten vertraging. A7 Den Oever Heerenveen tussen Breezanddijk en Korwerderzand. Nooit van gehoord. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Zijn we daar te ontvangen? Ik heb geen idee. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. 5 kilometer en 13 minuten vertraging. A10 knooppunt Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. Ik zeg tot zover even de verkeersinformatie. We gaan door met de muziek. We hebben nog lekkere muziek te gaan. Tot aan 6 uur in de Traffic Jam met, Erik Dullehey.

McLaughlin, bekend om zijn diepe baslijntjes. En ook in deze track is dat het geval. Wat klinkt dit lekker? Featuring Kelly C. En de track heet Don't Want Anybody.

0: track van Johnny Britz en You Are Beautiful. Ja, de Dance Mix Edit staat er tussen haakjes. Klinkt wel aardig, ja, kan niet anders zeggen. Dus we gaan even terug naar de jaren 80. We gaan ook een beetje zwijmelen op de radio. Wat vind je daarvan? Is dat wat voor delay? Nou, normaal gesproken niet, maar vandaag wel.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

geweldige duet van Billy Preston samen met Shawida en Born Again. Ja, zo weer van vinyl dit, hè? Je hoort het gewoon. Ik dacht, ik zet hem hierop, het naaltje, het kraakt. En, maar goed, het is wel een dansbare plaat uit de jaren 80. Geen hele grote hits. Maar ja, werd wel gedraaid in de discotheken. Heb ik het over de Taps met My Forbidden Lover.

Niet de allergrootste hit van The Taps met My Forbidden Lover, maar wel erg lekker, ja. Kan niet anders zeggen. Tenminste, dat vond ik in de jaren 80. Ik denk dat ik toen een jaar of 16 was. Eindexamenklas, dat die track uitkwam. Dit is een nieuwe track van Lillo Thomas. En hij klinkt lekker hoor. Heeft hij goed gedaan, kan niet anders zeggen. Track heet Settle Down. En er staat er nog iets tussen haakjes achter waar ik helemaal niets van begrijp. Maar goed, dat even tezijde.

melk in een kapotje of zoiets. Maar het klinkt lekker. Absoluut. We hebben hierna denk ik nog één track te gaan. Zometeen na 6 uur komt Pieter Kuyt met 60 Minutes of Classics. Oftewel Pieter Kuyt die het weekend inluidt.

ik vind het wel een vette track hoor. Lillo Thomas en Settle Down. Ja, geweldig, dat baslijntje. Ik ga er helemaal van dansen. Ja, dat stond al omhoog. Dus, ik heb nog één track te gaan van Jared Lawson. De Maris Touch. Dit is niet de Maris Touch van... wie is het ook alweer? Even vergeten. Zometeen veel plezier met Pieter Kuyt. Over volgende week is Ole van Tolen er weer. En ik ben er over twee weken weer. Ik zeg tot dan. De groeten met handen en voeten.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Toch minder parkeerplaatsen op Amstelplein. En binnenkijken bij het beroemde Amstel Hotel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Amstelplein in Uithoorn komen toch minder parkeerplaatsen. De gemeente wilde er 13 maken, maar dat worden er uiteindelijk 6. Uit tellingen blijkt dat het op het plein drukker is met verkeer dan gedacht. De parkeerplaatsen komen daarom langs de weg. Zo blijft er meer ruimte over voor het verkeer. Wie altijd al eens binnen wilde kijken bij het Amstel Hotel, krijgt daar dit weekend de kans voor. Het beroemde hotel doet namelijk mee aan de Open Monumentendag in Amsterdam. Het opende bijna 160 jaar geleden en kreeg al snel bijzondere gasten over de vloer. Zo kwamen koningen en keizerinnen er voor een behandeling van de beroemde dokter Metzger. Het hotel had zelfs een echte Venetiaanse gondel voor tochtjes over de Amstel. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag tussen 10 en 5 naar binnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Lekker stemgeluid van James Ingram, It's Real. De voorwoordel freak van Chica 78. Het zijn de 60 Minutes of Classics bij Jam FM op vrijdag. Met ruimbaan nu voor Calvin Harris, Justin Timberlake, Pharrell Williams en...

Lekker Calvin Harris en zijn vrienden. Bij de 16 Minutes of Classics op vrijdagavond. En Stay With Me. Blijf er vooral bij inderdaad, vrienden. Steady Lotto Show komt eraan.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast. Overlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

Shake Shake Your Booty, muziek die helemaal past bij warm weer, bij zomer en zo. Het was Casey and the Sunshine Band bij de 60 Minutes of Classics met nu een hechte klassieker, al is het maar die drum solo aan het begin. Ik heb het over Michael Jackson, volgens mij een van zijn eerste solo successen.

Ja, lekker hoor, de Jones Girls op Jam FM. You're Gonna Make Me Love You. Daarvoor de klassieker van Michael Jackson en Billie Jean. Vrijdagavond, dag voor het weekendshow zeg ik altijd maar. De classics presenteren nu L.G. Rowe.

Alison Moyet, Love Resurrection bij Jam FM. Even een tandje terug, even smooth and funky. Dat is onze slogan toch? Met Wem en If You Were Here.

eigenlijk heel onwens. Maar ik blijf het wel lekker vinden. If You Were There. Met de 60 Minutes of Classics. En we zijn alweer aan het einde. Straks aan de andere kant van 7 uur. Meer klassiek materiaal met DJ Fresh. Ik ben de volgende week weer. Ik laat je achter met Plus. En Plus, die heeft het over Free and Easy. Fijn weekend.

In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
7: Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodriguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22.

gisteren was nog de laatste editie van Summer Breeze, de Summer Edition. Was off the hook once again. Can you feel it? Can you feel that funky sensation? Dus we gaan naar de volgende. Next party's going up. But right now the party's till 8 o'clock right here on the 104.9 Jam FM. Welcome and shout out to the mensen in the chatroom. En natuurlijk naar de vaste luisteraars.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
8: Uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
10: Textielketen Zeeman roept de rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22.
8: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
11: toch minder parkeerplaatsen op Amstelplein. En binnenkijken bij het beroemde Amstel Hotel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op het Amstelplein in Uithoorn komen toch minder parkeerplaatsen. De gemeente wilde er 13 maken, maar dat worden er uiteindelijk 6. Uit tellingen blijkt dat het op het plein drukker is met verkeer dan gedacht. De parkeerplaatsen komen daarom langs de weg. Zo blijft er meer ruimte over voor het verkeer. Wie altijd al eens binnen wilde kijken bij het Amstel Hotel, krijgt daar dit weekend de kans voor. Het beroemde hotel doet namelijk mee aan de Open Monumentendag in Amsterdam. Het opende bijna 160 jaar geleden en kreeg al snel bijzondere gasten over de vloer. Zo kwamen koningen en keizerinnen er voor een behandeling van de beroemde dokter Metzger. Het hotel had zelfs een echte Venetiaanse gondel voor tochtjes over de Amstel. Bezoekers kunnen zaterdag en zondag tussen 10 en 5 naar binnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: de baan.
1: Ja, Joost dat lijkt mij ook wel. Ja, zeker weten.
0: Ja, zijn we er weer?
2: Joost, ben je zover?
0: Ik ben zover. Ja, die is op de beurs blijven hangen.
1: Ja.
0: En dan nu eigenlijk jouw jingle van... Sebastian! Dat heb ik zo maar even gedaan. Toch een beetje gevoel dat je er nog bij hoort, hè? Toch?
1: Wat lief.
0: Mooi, kijk, echt zo bloeit het allemaal op zo'n vrijdagavond na 8. We danken All Star Fresh voor Classic Material. Dat is toch wel even... Ja, jij ging ook alle kanten op, hè? Op de auto, in de autobaan.
1: Ja, ik kon maar net mijn stuur goed vasthouden. Maar jeetje, DJ All Star Fresh, fantastisch gemixt en gedraaid weer. Complimenten.
0: Oké, nagaan, dan moet ik nog een show voorbereiden hier. Feel good, it is days.

0: ze is niet meer onder ons. Maar toen kon je heel lekker physical zijn. Tegenwoordig heb je hashtag MeToo. Dus dat
1: ja.
0: Moet je ook een beetje oppassen, hè?
1: Dat is zeker waar.
0: Niet dat het helemaal fout is, want het is inderdaad niet zomaar de bedoeling om zomaar aan iedereen te komen. Dus we hadden Olivia Newton-John, Physical, daarvoor hadden we deze hadden we. Dagen.
1: Deze.
0: Dagen, maar dan met een zet erachter. Deze. Ah, ja, niet ja. Die, maar deze. En dan Feel Good, dat was de hot jam van vorige week. En de hot jam van deze week, die zit daar in de verte. Ik zie hem al popelen!
1: En welke is dat vanavond?
0: Ja, dat ga ik dan niet vertellen. Dat is dan moet je een beetje, maar of je moet goed blijven luisteren, dan. Ik zeg één ding. Ken je mbap, bap, bap, mbap?
1: Ja.
0: Nou ja, daar heeft dat. Dat klinkt. Het zijn ze niet, maar het zou de verre neef kunnen zijn.
1: Oké.
0: Okay. Dan geef ik al heel, heel veel weg.
1: Je geeft heel veel weg. Ja, je bent weer gul vanavond, hoor.
0: Dank ook even aandacht voor onze internationale luisteraars. Want de IBC is bezig. Dat is de radiorukkersbeurs. En televisierukkers met allemaal knopjes.
1: Oh.
0: Pixeltjes en alle software op. En AI tegenwoordig ook heel veel.
1: Ja.
0: Dat is in de rij. En dat zijn natuurlijk allemaal van die media nerds. En die gaan dan de FM-band afstruinen. En die komen dan bij ons terecht. Aan het einde ongeveer op de 104.9. En ik denk, oh, dat is leuk. Hey, local radio station hier. Community radio in Ouder Amstel.
1: Ouder Amstel.
0: Hallo, welkom. We are Jam FM, op zo goed Nederlands. In het Engelse sausje.
1: Ja.
0: Wij zijn Freaky Friday op deze avond. En dan doen we tot 10 uur. Daarnaast gelukkig wel weer The Blast from the Past. Dus dan kan je weer eventjes de andere kant op. Deze show gaat alle kanten op. Ik heb aan de linkerkant heb ik Sebastian.
1: Hi, goedenavond.
0: Aan de rechterkant zou Tommy zijn, maar die is naar de IBC. Die is daar gaan borrelen en die hebben we niet meer teruggezien.
1: En zo jammer weer. Plaat. Zo jammer dat hij dan niet even langskomt.
0: Nieuwe plaat van Fleur de Meur en nog veel meer anderen. Met Love Don't Keep Score. En er wordt gefluisterd dat het AI is, maar ze staan vanavond op te treden in Parijs. Dus ja, ik weet niet hoe dat zit.
1: Ja.
2: Een late night programma waarin geborreld wordt met hapjes erbij. Vanavond extra lekker met overrijpe natte Franse kaas.
3: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjochen. Joost van der Velde.

0: Hé, meisje, ik ben de man.
1: Wat kom je hier doen? Wat is dit te betekenen?
2: Oh, ja, Tony Braxton op de radio met He Wasn't Man Enough. En daarvoor Fleur de Mur en Love Don't Keep Score, die op plaats. Benieuwd of het nou AI is of het echt is. Want vanavond treden ze ook op in Parijs. Ik weet het niet. Misschien weet jij er meer van. Laat het maar weten in de chatroom. jamfm.nl/chatroom. Wij gaan even naar de parade van nieuwe liedjes. Wat half uur nieuws. En daarna gaan we onze voetjes bewegen.

0: Funky, het nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Energiecoach in Amstelveen en afvaloverlast bij flats. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe kandidaten krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden tot en met woensdag 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. In Duivendrecht is regelmatig afvaloverlast. Overlast bij de ondergrondse containers bij flatgebouwen. Stichting Vrienden van Duivendrecht wil daarom een proef houden om dit te verbeteren. Deze proef moet de toegankelijkheid van de containers vergroten. Ook stelt de stichting voor om grof vuil gratis thuis te laten ophalen. Dit moet zorgen voor een schoner Duivendrecht. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel Maurice.
5: Joost, ben je zover?
4: Ik ben er. Die zit weer bij de IBC, maar Sebastian is er wel. Goedenavond, ja. Nogmaals.
6: Goedenavond.
4: Heb je je dansschoenen aan?
6: Ja.
4: Mooi, dan gaan we met Junior Senior aan de gang.
6: Ah, 2002, leuk.

0: Als je nog meer hebt, dan heb je fiets waarschijnlijk.
1: Fiets.
0: Ja, ze werkt niet, hè? Dat fiets, dat bestaat niet.
1: Nee, fiets. Nee.
0: Move your feet! Dit was in ieder geval Move Your Feet. Junior, senior, niet zomaar.
1: Twee

0: blijven gewoon bezig met voetjes van de vloer. Ik zag verderop in de playlist ook al een fruitcake. I like the way, maar dit is de classic. My feet won't move.
1: Oh, deze. Ja, ja, die is leuk.
0: Move your feet of my feet won't move.
1: Ja.
0: En zo hebben we heel hard nagedacht over een link tussen twee platen. Zomaar spontaan in deze playlist van Freaky Friday.

0: de volgende keer gewoon doen?
1: Nou?
0: Ik doe gewoon een thee.
1: Wat? Een thee?
0: Ja? Een thee?
1: Take of thee?
2: Nee, thee.
1: Ik wil dan zeggen, dan ga ik wel thee voor je halen hoor.
0: Met u mee.
1: Oh, met u mee.
0: Ja, dat is een groep die deed Juicy Fruit.
1: Oh.
0: Kan ook dan worden geheerd, denk ik, mee. Want we hadden fruitcake en my feet won't move. En daarvoor dus Junior Senior met Move Your Feet. Dat
1: ja.
0: Vult er aan en denkt, hé, hey, dat heeft met elkaar te maken, wat toevallig. Dat is nooit een hitlink. Ja, zo gaan die.

0: dingen hier in het leven.
1: En toch ook echt wel twee discoplaten achter elkaar wel, hoor.
0: Ja, nou, dat mag ook wel. Want we schuren ook wel een beetje tegen de oude ballen disco aan. Dat we er blij van worden. Dus wij zijn Jam FM. We doen het smooth en funky. We doen het ook voor Oude Kerk en Amstel. Duivendrecht, wat was dat rijtje ook weer? Had ik dat?
1: Waver?
0: Nou, ik voortaan vijf kernels meteen lokale informatie. Oude Kerk aan Amstel, Waver, Duivendrecht, Amsterdam Duivendrecht en Amstelvoorde. En dat is dus sinds 7 september officieel de nieuwe naam van het woonplaats binnen Ouder Amstel.
1: Ja,
0: ik heb dus
1: gemeentes en wat is dan de verzamelnaam?
0: Ouder Amstel.
1: Oh,
0: samen is het Ouder Amstel.
1: Ah, op die manier.
0: Dat bindt ons allemaal. We hebben polders ertussen zitten en we noemen het. Daar, Waver! Daar. Daar is Amstelvoorde. En zo gaat het alle kanten op. Ja.
1: Als
0: je nog stereo had kunnen doen, was het nog mooier geweest. Maar goed, dat lukt hier niet met de knopjes hier. Maar in ieder geval, het is nu officieel. En dat stukje dat we tegenover het Ajax Stadion ongeveer, waar de toekomst is, daar heb je ook zo'n bosje met, even kijken, de volkstuintjes erachter. Ja, die moeten een beetje opschuiven. En dan komt daar allemaal nieuwe bewoningen. Nu wonen er iets van 330... Oh, er zijn 330 flexwoningen.
1: Oh, flexwoningen.
0: Dat zijn van die containertjes daar gestapeld.
1: Oh, die dingetjes. Ja, die ken ik wel, ja.
0: Daar zitten langs de Spakkelenweg. Of daar heet het alweer Holterberg. In ieder geval na het tunneltje vanuit Duivendrecht bekeken. En de postcode, dames en heren, jongens en meisjes. U kunt meedoen met 1116. Dus als je de postcode loterij dan. Ik weet nou niet. Stel, je bent de eerste bewoner. Je bent de enige bewoner. Maak je dan heel veel kans? Of juist helemaal geen kans bij de postcode loterij?
1: Ja, dat is het leuke. Dat weet je dus niet, hè?
0: Nooit. Kijk, het zal nooit in het voordeel van jou zijn, die hele loterij. Dus. Treurig nieuws uit Amstelveen. Daar doen we het ook voor. Want daar zitten we een stilte momentje op de 107.2. Ik zag van mensen klachten erover zelfs. Dus we moeten toch echt een keer in die mast klimmen en het stekkertje weer aansluiten. En eigenlijk meer gewoon een internetprobleempje oplossen. Maar op het Heuzeplein in Amstelveen zijn maandagavond Joodse inwoners bedreigd en uitgescholden. Tijdens de confrontatie roept de man onder meer Free Palestine en andere scheldwoorden.
1: Oh.
0: Nog andere doodsbedreigingen. De politie kwam wel ter plaatse. En daar heeft de man toch zijn excuses aangeboden. Oh, dat mag ik toch niet zeggen. Oh, nou ja, vrije speech mag ik niet in. Nou, ik weet niet hoe dat is precies gegaan. Maar in ieder geval, excuses zijn aangeboden. Maar toch, het heeft wat commotie daar losgebracht. Ja, het zijn natuurlijk ingrediënten van een conflict elders. Die hier dan ook weer een beetje boven spelen.
1: Ja.
0: Ondanks de dreiging en de scheldpartij is er volgens de politie geen aangifte gedaan. Maar dat gebeurt allemaal hier gewoon in deze regio. Nou, niet gewoon, het gebeurt. Dus we vertellen het je in ieder geval. Zo zijn we dan ook. Wij zijn Jam FM. We doen smooth en funky. We hadden het net over de hot jam. Ik zei mbap, bap, bap, mbap. Wat zeg je dan?
1: Ja, die plaat van die groep.
0: Ja? Hoe heette ze?
1: Ja, hoe heette die ook weer? Ik weet alleen dat het volgens mij eind jaren 90 was.
0: Zoiets, ja?
1: Zoiets, eindies.
0: Het was iets.
1: Pap, tap, tap, doedap. Zo was die, toch?
0: Net als die brillen. En hoe heet die brillenmaatschappij? Brillenwinkel.
1: Met brillenmaatschappij?
0: Ja, die anders.
1: Die anders?
0: Ja, ze heette Hans, maar dan anders.
1: Specsavers.
0: Nee, ik heb het over Hansen. Nick Hansen.
1: Oh.

0: Jam FM, always smooth and funky. Ashford en Simpson, en die waren in het echt ook zo'n beetje solid, totdat hij overleed.
1: Ja, helaas, in 2011.
0: Zijn jullie klaar? Huh? Ja, oké, okay, dankjewel. Daarnet ook nog een telefoontje van Roberto. Hij wou eigenlijk die andere horen. En toen dacht ik, ja, wacht even. Die had het tempo wel een beetje naar beneden. Maar deze heb ik ook al een tijd niet gehoord. Sorry, Roberto. Ik doe toch even wat ik zelf wil. Ik ben hier achter de knoppen met Sebastian.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik geef er een twist aan.
1: Kijk.
0: Zo zijn we dat ook.
1: Zo zijn we ook weer.

0: laagte in.
1: Ik kan niet meer zo hoog met mijn stem. Nee? Dat lukt niet meer.
2: Wacht maar af. Er zijn van die jongenskoren, die hebben daar een schaartje voor te gebruiken.
1: Auw.
2: Goed. Dames en heren, jongens en meisjes. U luisterde naar Keith Sweat. En dat was omdat ik als ego-dj dacht van... Goh, dat is wel leuk dat je Keith Sweat aanvraagt, Roberto. Maar deze heb ik zelf lang niet gehoord. En zeker al sinds 2016 niet meer gedraaid in deze show. Dus
1: zo. Nou,
2: ik ga hem even afstoffen, hoor. Dus
1: zo.
2: Keith Sweat, Twisted met Cut. Plaat. Close bedoel ik. Er was een band. Een damesband. Cut Close. Die zong mee. En nou, zo werd het samen een mooi liedje eigenlijk.
1: Ah.
2: Ja, dat is een beetje raar uitgelegd. Ik moet even aan mijn teksten werken. De AI heb ik er niet toegepast. Dus dan krijg je dit soort rare teksten uit.
1: Nee, en het stond ook niet in het draaiboek.
2: Nee.
1: Dus nee.
2: Dit is Real Radio op 11 september. Dat wel. 2026. Er worden mensen die zitten daar een beetje naar een flatgebouw te kijken die er niet meer staat. Dat is treurig.
1: Ja,
2: maar voor
1: treurig.
2: De rest is het gewoon wel een dag als deze waarop Freaky Friday gewoon doorgaat met zo direct de verjaardagskalender. Dat mag niet ontbreken in dit serviceverlenende programma. Had jij ook nog een danspauper?
1: Ja, ik heb een 90's Dance Pauper voor straks nog, zeker.
2: Ik zag ook nog een Gay Bar Classic. Dus dat zou ook nog... dan zitten volgens mij alle items weer vol. Dan voldoen we aan de subsidieregelingen.
1: Gezellig.
2: Aan de informatieve elementen in het serviceverlenend programma. En dan kijk ik naar de klok. Ja, hey, tot aan de klok van 9 uur. Nou, dat was hem dan.
3: Het is 9 uur.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz. De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl. Griffioen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
11: De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Nieuwe Meerdijk wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer. En Amsterdam schrapt 2500 banen bij gemeente. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op de Nieuwe Meerdijk in Bad Hoeverdorp start volgende week een verkeersproef. Auto's en motoren mogen daar vanaf vrijdag nog maar 1 kant op rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. De gemeente wil zo de dijk veiliger maken en hardrijden tegengaan. De proef duurt tot en met 8 november. Daarna wordt gekeken of het eenrichtingsverkeer blijft. De gemeente Amsterdam gaat flink snijden in het aantal ambtenaren. In totaal verdwijnen zo'n 2500 banen. Vooral bij verkeer en openbare ruimte vallen veel plekken weg. De gemeente hoopt dat veel mensen uit zichzelf vertrekken of met pensioen gaan. Toch zijn gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. In het voorjaar van 2027 moet duidelijk zijn welke banen precies verdwijnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Jam FM Traffic.
1: Dankjewel, Julia.
12: Mijn naam is Julia Donk-Paaier.
1: Ja, dat weten we nu wel. Maar goed, er is ook nog meer in deze regio. Wat je qua actualiteiten tot 14 september, dat is maandag in de ochtend, is de A9 in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En terug ook. En tijdens de weekendafsluiting wordt het verkeer in beide richtingen, hou je vast, omgeleid via de A2, A10 en A4. Jij krijgt het...
13: Ja, dat wordt omrijden. Dat wordt, ik mag kwartetten met snelweg vanavond, ja.
1: Precies, weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Dus de DJ's die morgenochtend denken van, oh, ik ga lekker naar de radio en ik red het net. Dat gaat niet lukken. Als je met de auto komt en je denkt, ik moet die A9 nemen. Je moet even een ander wegje nemen. En ik denk dat dat in de middag dan wel weer wat drukker wordt. Want dan denken mensen, hey, het is afgesloten. Hoe kan dat nou? Dus houd daar rekening mee. Dat is in ieder geval even de waarschuwing die ik wil meegeven.

0: ik ken die namen niet van die flip-flop dingen dat je op je hoofd moet draaien en zo. Maar dat schijnen inderdaad van die echte dance moves te zijn.
1: Ah.
0: Uit de jaren 80, electric boogie en zo. Ik ga er niet aan bewegen. Maar dit is Breakdance Breaking en There's No Stopping Us van het heerlijke ijsmerk Ollie & Jerry.
1: Heerlijke ijsmerk.
0: Mijn associatie. Maar goed, we moeten niet door de jingle heen gaan praten. In ieder geval Ollie en Jerry. En Ollie, die leeft nog. Jerry is in 96 al overleden. Maar Ollie, die heeft zelfs nog met de Jacksons... Can you feel it? Oh. De drumstel die je daar hoort, komt van Ollie. En die heeft ook echt met Stevie Wonder... en 300.000 andere toppers gedraaid. Dus
1: gaaf. Heel
0: het
1: gaaf.
0: Zijn niet zomaar platen, maar jij... Wacht even, jij kwam ook met... Oh, wacht even. En dan draaien we hier een plaat die gewoon echt jam leuk is. En dan zeg ik... Joh, daar kan ik ook nog wat mee doen, want... Ja, die ga ik mixen thuis.
1: Ja, deze ga ik een keer proberen te mixen.
0: Met Ollie en Jerry zo.
1: Ja.
0: Kijk, dat zou ik zo even moeten doen. Dan... Ollie en Jerry.
1: En Dan Hartman.
0: En Dan Hartman. Ja,
1: hetzelfde jaar, een beetje zelfs.
0: Soepmix, mensen.
1: Lekker hoor.
0: Ik ga het niet doen.
2: Als het zo doorgaat, wil ik dat
1: ik ga het proberen een keer.
0: Ja, ik ga het niet doen. Dus dat hoor ik net van die dame. Het is in ieder geval Freaky Friday op deze 11e september. Ik zie de chatroom met Ron, Jan, Robert B. en Allstar Fresh. En daar valt iemand tussenuit. Ron is weer tussenuit gevallen. Ach, man. Ik hoor ook dat Dan Hartman in de film zou zitten. Misschien heeft hij wel met zijn takken aan de productie gezeten. Dat zou me ook binnen.
1: Ja.
0: Want soms heb je van die geluiden.
1: Precies.
0: Oh, dat is dezelfde producer of de... Nou ja, zo gaan die dingen soms. En dan kom je erachter en denk... Oh!
1: Ja, wel weer een beetje Hitlink eigenlijk, hè?
0: Hitlink.
1: Hitlink.
0: En dan ontdek je dat en dan denk je...
3: Dat is fantastisch!
1: Ja, dat zeker.
0: Wij gaan het gewoon weer doen. Nog een uur Freaky Friday op deze... Vrijdag. We hebben straks toch nog een dancepauper. Dus
1: ja.
0: Hier heel veel discussie over. Gaat het nou door of niet? En welke nemen we nou? Dan heb je Tommy Tedeschi die zegt... Ja, ik ga lekker naar de radiobeurs en ik kom niet meer terug. Dus dan moeten wij het maar doen.
1: Ja, dan doen we het samen.
0: Jij bent Sebastian Zonneveld, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja, Zonneberg wou ik zeggen. Maar dat is een hele andere...
1: Het is Zonneveld, ja.
0: Ja, ik ben... Daar hebben we de jingle voor. Eigenlijk had ik je niet hoeven te introduceren. Dus dan hebben we gewoon deze.

reden genoeg om te blijven luisteren naar Jam FM op, Jam FM op 104.9. Valt niet mee, zo op een avond. Ik heb die hele beurs ook afgelopen. Maar goed, happy summer. Dit zijn

0: Helemaal happy hoor. Wat een leuke plaat. En dat zo aan het eind van de zomer. Maar we zitten nog steeds net aan in de zomer. Hè?
1: Ja, je moet het gewoon positief bekijken.
0: Juist.
1: Hoor. Dat is gewoon gezellig.
2: Joost is gezellig. Hij is in zijn vrije tijd DJ.
1: Ja, precies. Dus ik wou zeggen, hallo, ik ben Joost van der Wilde. Ik zit op Jam FM. Goedenavond. Good evening, everybody listening from the Outer Netherlands.
0: Ja. Outer Netherlands.
1: In het kader van de Cliff, je verzint het gewoon.
0: Ja, dat maar, lijkt wel weer,
1: all the visitors of the IBC who are tuning in for... Ah, let's see what Amsterdam gives us on the radio. It's Jam FM, yeah!
0: Always smooth and funky.
1: Ja, in this moment Tommy Tedeschi zou hier staan. En dan zou je hem harder zetten. Tommy doet een beetje raar met die knoppen. Heb jij niks mee te maken? Jij zit gewoon thuis. Je denkt, nou ja, ik zit hier veilig. Het is 11 september. Ja, goed. Het was trouwens in 1672 dat de Franse militaire kasteel Brakel opbliezen. Edwin van Brakel heeft er nog steeds last van.
0: Ah.
1: Zo lastig. En Henry Hudson die ging in 1609 gewoon op de naar hem genoemde rivier varen. Oh. Je hebt de Hudson River bij Manhattan.
0: Ah.
1: En die ging gewoon op varen. Denk, ja, het is mijn rivier. Afblijven. Beetje egoïstisch, want die rivier lag er al veel langer en de bewoners daar dachten ook, wat moet die man daar in ons land?
0: Ja, je zag ze allemaal zo waterig kijken.
1: Wat is dat?
0: Ja.
1: Sterfdag van François Boulanger in 2021.
0: François Boulanger, help eventjes.
1: De cultuur. Ik ga straks nog even teasen. We hebben volgende week een gast. Die gaat het over nostalgie hebben. En François Boulanger is lingo. Ken je lingo?
0: Ja.
1: Met de ballen graaien zo.
0: Ja, ik ben opgegroeid met
1: een ballen. Maar daar zat dus François Boulanger gewoon.
0: Echt?
1: Ja, en nu is hij dood.
0: Oh.
1: Nou, lekker is dat. Echt zijn hele erfenis van Nikita Khrushchev is op deze dag ook overleden. Pieter Tosh in 87. Hij zat was van de Jamaicaanse reggae. Johnny B. Good. En dat soort dingetjes. Maar goed, er zijn ook mensen jarig. Sommigen vertellen het nog niet na. Zoals Frans Beckenbauer. Die is in 2024 overleden op 78-jarige leeftijd. Maar die zou vandaag jarig zijn. Dus hyper de piepen toch een beetje hoera. Ludacris is 48. Ik vind hem altijd op zo'n potato man.
0: Potato man?
1: Potato, zo'n potato poppetje. Ken je dat niet? Nou, ligt aan mij.
0: Potato poppetje?
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Nou, een van de tofste vrouwen op het witte doek, Taraji P. Henson, is 56 vandaag geworden. Net als Kygo, maar die is dan 35.
0: Ah, Kygo van Firestone. Een van zijn grootste hits. Die ken ik wel.
1: Oké, ik ken hem niet.
0: Uit de dance.
1: Ja, nee, ik zit niet zo in die danswereld. Dus ik zit gewoon in de smooth en funky klanken van Jam FM. We hebben ook Say It, Say It. E.G. Daily is vandaag 65 geworden. Zij heeft dus dat... If you want my love, say it, liedje.
0: Oh, discoplaat.
1: De discoplaat. Ja, de discoplaat. Maar daarna stopte zij met zingen en ging zij stemmen doen. Zoals bij de Powerpuff Girls. Tommy Pickles in Rugrats doet ze ook.
0: Oh, Rugrats. Met, met die baby's was dat toch in de jaren 90.
1: En dan heb je Tommy Pickles en zij doet die stem.
3: Ik doe
1: niet. Ja, ik weet niet hoe ze dat doet, maar...
0: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ken Proma.
1: In mijn tijd had je ook dan in de jaren 90 de CD die je ouders moesten hebben. Harry Connick Jr., 59 is hij vandaag geworden. Dat was degelijke jazz. Okay. Jouw favoriet is vandaag ook jarig. 61 is Moby.
0: Ja, geweldige DJ.
1: Wie er ook jarig is, is Ariana Richards. Zij is 47. En je denkt, wie is dat? Dat was dat kleine meisje bij Jurassic Park in de auto. Ah, die komt in de grote hagedis.
0: Oh, Jurassic Park. Ja, ken ik ook wel die scène, ja.
1: Dan hebben we Richard Ashcroft. Dat vond ik vroeger wel aardig. Hij zat bij de Verve.
4: Bittersweet Symphony.
0: Ja. Die
1: maar hij is wel 55 vandaag geworden. Vervelende muziek. Of Monsters and Men. Daar zit een drummer. Dat is Brynjar Leifsson. Hij is 36 vandaag geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dat leverde dus de hele tijd die vervelende plaatjes op. John Moss is jarig. 69. Hij zat bij de Culture Club. En Wang Chung.
0: Brian hey, Wong Chung van Dance Hall Days.
1: Dance Hall Days, die kent hij weer wel.
0: Hoor. Ja, die ken ik wel, ja.
1: Ja, en we hebben nog Brian De Palma, die maakte films. En The Untouchables en Mission Impossible. Vandaag jarig, 86 jaartjes jong is die geworden.
0: Zo.
1: Ja, Victor Wooten, 62.
0: Ja.
1: Victor Dat is echt een bassiste, echt. Nou.
0: Ja.
1: Ik ken ook niet zoveel van hem. Maar ik weet dat hij een heel groot, hele grote bassist is. Robert Crippen is vandaag jarig 69. Hij was een van de eerste Space Shuttle chauffeurs.
0: Oh.
1: Piloot heet dat eigenlijk, ja.
0: Zo.
1: Ricky Kolen. Zij is met Blokhuis 654 vandaag geworden.
0: Blokhuis?
1: Ja, de grote Blokhuis. De poppenasklopen die...
0: Oh, Leo Blokhuis.
1: Leo.
0: Ah, ja.
1: Precies. Raven van Dorst, die doet iets op tv met een boerderij, geloof ik.
0: Oké.
1: En mensen op bezoek en bijzondere Nederlanders uitnodigen en zo. 42 is zij geworden. Ingmar Felicia.
0: Ja, die ken ik nog wel van...
1: Slam! Ja, wij zijn Jam FM.
0: Slam FM. Bij Igmar.
1: Ja, 36 ja, is die jongen.
0: Fantastische gast, echt waar.
1: En deze... Ja, dit... na 11 september was dit even geen Massive Attack meer. Dat was het alleen Massive of Attack. Wat was het ook weer? Massive, volgens mij.
0: Ja, toen is het volgens mij Massive geworden, ja.
1: Ja, en daarna gingen ze weer, ja, fuck dat, Trump. Massive Attack zijn we gewoon weer. En de zangeres is jarig. Zij is 61. Ze heet Sarah Nelson. En ze zingt The Unfinished Symphony.

0: En dit was gewoon Midnight Star.
1: Ja, en je had natuurlijk ook nog Stars of 45.
0: Ja, nee, maar die hadden we vorige week al erin gesmokkeld. En daar hebben we gewoon nog hele boze brieven over gekregen.

verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma. Maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van Ontmoeting.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Jam FM Traffic.
2: Ja, Maurice. Maurice heeft even vrij. Die doet het normaal op lokale nieuws. Maar ik heb hem even opzij gedrukt, want ik wil toch ook lokaal nieuws actueel geven, want de A9 is afgesloten. Dat was wel gepland, want ze zijn bezig met werkzaamheden. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, hou er rekening mee, je moet omrijden via de A2, A10 en A4 in willekeurige volgorde. Maar dit is denk ik de makkelijkste als je de ene kant op gaat en omgekeerd de andere kant. In ieder geval hou rekening met een vertraging van 10 tot 30 minuten als in extra reistijd. Ja, dat zijn de tijden hier bij Jam FM.
3: Joost, ben je zover?
2: Ja, ik sta in de file op de A9. Die staat helemaal vast. En we hebben ook nog Sebastian. Goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Ja, ik maak mijn snelwegkwartet tot alvast klaar, hoor, voor straks. Ja.
2: Freaky Friday. Ik zing maar eventjes.
4: Prima.
2: Naughty Times. Is dat nu alweer? Cutty. Jam FM. Dit is zo'n Jamming 100 plaat. Die gewoon daar altijd wel hoog of laag in staat.
4: Oh, heerlijk.
2: Dus hebben we straks weer over een paar maanden.
4: Oh, leuk. Nu al zin.
2: Jamming 100.
4: Nu alweer zin. Oh, dan wordt het leuk.
2: Ja, dus kijk er maar naar uit. Wij doen het. Maak alvast je lijstje misschien. Dan kan je het alvast insturen. En DJ Blaze is daar toch de grote coördinator. Die kan hem omkopen, volgens mij. Nee, dat kan niet. Nee, dat doen we niet. Dat kan niet. Maar je favoriete jaren 80 plaats die bij Jam FM past, kan je erin sturen dan. Maar dat is in de toekomst.

0: Vlissingen.
1: Oh, wat ben jij stout.
0: Ja, nee. Wat, kan je even bij die deur staat iemand?
2: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid.
0: Nee.
2: Dat zijn de inspanning van Joost.
0: Is die man er weer? Zelfs als Tommy er niet is. Ik vind het zo jammer.
1: Altijd iedere keer weer.
0: Ja, we proberen hier gewoon een leuke show te maken. Maar altijd rond deze tijd staat Thijs daar voor de deur. Dat is echt zo vervelend. Gwen Guthrie wordt hier ook nog gesproken. Is hij aan het zingen bij Cutty? Nou, daar kunnen we hitlinks van maken.
1: Net.
0: Dankjewel Jan,
1: ja.
0: In de chatroom. Straks ook Blaze met The Blast from the Past. Maar mocht je nu denken van, oh, wat een leuk programma met Jam FM, dat vind ik leuk. Dat is mooi, die nostalgie. Ik kom uit

0: 2000?
1: Ja, dat ik de muziek echt meekreeg begon wel begin 2000 al.
0: Ja, eigenlijk ja. Nou,
1: halverwege 2000 een beetje.
0: Nou, er is namelijk een dame die heeft binnenkort een voorstelling in Diemen. In de Omval. Zij heet Lucinda Sedok. En zij doet een voorstelling Nostalgie.
1: Ah.
0: En dan gaat ze dus de Nokia erbij pakken.
1: Ah, leuk.
0: Onverwoestbaar. Maar ze gaat ook inderdaad de jaren 90 dingen doen en jaren 80 dingen. Dus dan komt daar allemaal langs. En toen dacht ik, dat is leuk. Kom jij maar even hier, meisje. Nee, ik zei dat niet op die manier. Maar Lucinda is top. Jij zei net van, mag ik wel wat jij bij FM zegt? Ja, we hebben hier ook ergens in de buurt een zender, die heet Galaxy. En daar draait zij. Zij is een radio-dj ook. Dus zij doet toneel, een soort stand-up comedian, radio. Maar ze doet ook... wij waren in Zuidoost. We zagen de Southeast Parade langskomen.
1: Ja.
0: Allemaal van die mensen in oorspronkelijke klederdracht. Een lekker soort carnaval.
1: Oh, dat. Ja, daar waren wij bij. Dat was mooi.
0: Nou, wij waren niet bij het plein waar het allemaal startte. Want zij was de MC van dit evenement.
1: Ah.
0: Dus dat doet zij ook. En ze zit in tv-programma's. Ze zit een... Echt. Every day I'm hustling. Nou.
1: Every day I'm hustling.
0: Zeker. Dat is, ik wou even gewoon zeggen. Volgende week komt Lucinda Sedok. Mocht je denken van wie is dat? Dat hoor je volgende week hier bij Jam FM. Echt. Gaan we terug in de tijd. En ook, misschien zelfs naar de jaren 90.
1: Oh, heerlijk. I like the basic go.
0: Moet ik even terug, hè?
1: Kom, jongen.

0: Ja, 20 jaar geleden hoorde ik deze plaat eigenlijk voor het eerst op cd bij mijn ouders.
1: Oh.
0: Ja, mooi liedje hoor. Hij komt uit 1997 en dan hebben we het over You Got The Love. De Now Voyage mix van The Source featuring Candy Staten. En Candy Station kan je kennen van...

0: Zeg je dat altijd bij You Got The Love?
1: Ja.
0: You Got The Love. You Got The Love.
2: Ja. You Got
0: The Love. Ik vind dat een beetje een dodo-nummer. The Source. En Candy Staten. Niet die andere.
3: Station Duivendrecht.
0: Een andere station.
2: Station. Ja, Staten inderdaad.
0: Ja, precies. Dat is een statement die ik even wil maken. Maar even kijken. Wat ook het waar is Candy Staten beroemd mee geworden?
2: Candy Staten had precies 50 jaar geleden die discoplaat met Young Hearts Run Free volgens mij.
0: Gelukkig. Ja, ik wou inderdaad even zeggen.
2: Ook zo'n lekker feel-good nummer.
0: Dat is oude ballen disco. Dat is echt op ieder feestje, partijtje, bruiloft.
2: Ja.
0: Knal je daar gewoon de dansvloer mee vol.
2: Ja, het is zo'n mooi liedje. Zo vrolijk, heerlijke oude disco. I love it. Echt waar.
0: Nou, kijk, en dan hebben we dat gehad. Dan een best stukje nostalgie. Oh ja, volgende week dus Lucinda Sadok in de show.
2: Oh, gaaf.
0: Heeft het toegezegd, dus ik ben heel benieuwd. Maar nog meer nostalgie, maar dan een beetje met de subsidie van Tommy. Die regelt dat.
4: Ja. We Bar Classic. We Bar Classic. Station Duivendrecht. De Gay Bar. De Gay Bar Classic.
5: This is Jam FM.
0: Nou, deze vind ik altijd echt in dat rijtje passen. Dit was echt eind jaren 80 dat ik op de radio.

0: van Ten City. Kijk, daar gaat die broek gewoon echt.
1: Ja, die broek veel te strak. Ja.
0: Veel te strak.
2: Of te gulp.
0: Ja, nou, dan krijg je weer een bloederige taferelen. Laten we daar niet
1: aan. Ja, dat gaan we niet doen inderdaad.
0: Het zit er bijna op. Straks is het Blaze en The Blast from the Past. En we hadden een mailtje gekregen van twee Italianen. Die wilden nog ons station bezoeken. Volgens mij komen ze morgenochtend. Maar ik zei voor Freaky Friday. Geen Italië op de radio.
1: Waarom nou niet?
0: Geen Italië.
1: Italië is goed, man. Qua muziek.
0: Ik wil geen Italië op de radio. Kan echt niet. Kunnen we niet aan beginnen. Van, dit is gewoon, je houdt je broek aan. Ik wil geen Italië op de radio. Nee. Dus als we dan toch inderdaad in die klanken gaan. Oh.
1: Ja.

0: komt eraan, dus dan moeten we even wat ruimte maken. Kijk.
1: Kijk, hoppa, je mixt hem even in hoor.
0: Hoppa. Dat draait mijn hand niet voor om hoor. Dus, The Blast. Volgens mij kan het nu helemaal niet uit zo direct. En dan neemt hij het gewoon over als wij gewoon zingen. The Blast.
1: Ja.
0: Veel plezier met The Blast. DJ Blaze volgende week dus weer een Freaky Friday. Dan met Tommy en Lucinda en Sebastian en Joost. The Blast.
1: Ja, dat.
0: Dat zeg ik. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Doei doei.
2: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
6: De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie. En Amstelveen zet amateurkunst in de schijnwerpers. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het Groot Aalsmeers Dicté is dit jaar voor de 15e keer. De jubileumeditie is vrijdag 9 oktober in het raadhuis. Burgemeester Guido Oudekotte leest het dicté voor. De tekst is van Irene van Gelder die 2 jaar geleden zelf won. Na afloop zijn er verschillende prijzen. Meedoen kost je €37,50. In Amstelveen draait het vanaf 18 september 9 dagen lang om amateurkunst. Lokale koren, orkesten en andere verenigingen zetten hun deuren open. Je kunt bijvoorbeeld een repetitie bijwonen of zelf een liedje meezingen. Ook liefhebbers van fotografie kunnen aan de slag. Met Amstelveen Beleefd kunnen inwoners ontdekken wat er allemaal te doen is. De week duurt tot en met 26 september. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website. Jam.

zeg vrienden, welkom op deze gedenkwaardige dag, 25 jaar geleden. 9-11. Dat is een dag die je eigenlijk nooit zou vergeten. En die tot op de dag van vandaag een beetje de wereldeconomie in zijn grip houdt. Tot zover de politiek natuurlijk.

een week terug uit Marokko. En toen zagen we deze ellende gebeuren. Maar laten we het niet over die ellende hebben. Welkom, een nieuwe blaster, 12 uur bij jou. Verzoekje van Jan 020.

heerlijke bassline van Mr. Bobby Nunn. Ik zie Robert bij op het forum, Jan 020. Mega Bert meldt zich. En ook Jolanda is in de house.

jaar geleden nog in New York geweest. Bij de fundamenten van de Twin Towers. Blijft toch wel een indrukwekkend iets als je daar staat. En dat besef dan een beetje indaalt. Maar goed, de wereld gaat gewoon door. Zo ook deze show. Een paar rappers gevonden. Die over Minnesota aan het rappen zijn. Prince wordt genoemd. Vanity. Enjoy the boys from the Twin City. Hier in de Blast of Jam.

En kijk nou, onze grote Pietje aanwezig. Groetjes terug daar, Piet. Gaat goed in Noord, hè? Dit is heerlijke

Rainbow Team. En soms moet je gewoon even zo'n albumtrack pakken. Duurt niet zo lang, maar hij is wel lekker. Ik zat verleden week door mijn collectie heen te gaan. Ik kwam een plaatje terug van ruim 10 jaar geleden. En toen was het al een soort nieuwe disco. En als ik er nu naar luister, zit er ook een heerlijke new wave taste in. Ja, en ik hou er wel van, hè, dat weet je. Dus ik denk, neem hem mee naar de studio. Ik weet zeker dat hij bij jullie ook wel in het pulletje zal vallen en dat je hem zal kennen. Volgens mij is de Franse DJ. Meer platen gemaakt. Zelfs mijn dochter kent hem. Ja, dat zegt heel wat hoor. En wil je wat horen? You know the deal. Zet hem even in de Jambox. Het digitale buurthuis. App me. Mail me. Je weet me altijd wel te bereiken. En als ik hem dan heb gevonden, dan ga ik hem voor je zoeken. Jolanda had ook een verzoekje. Ga ik ook naar op zoek. En deze plaat heb ik voor jullie meegenomen. Mr. Gromeo. Gromeo, zoals wij het op z'n Amsterdam zeggen. Ik hou ervan. Heerlijke new wave sound zit erin. Enjoy. Jam FM, where the magic is in the music.

De dub van City Life duiken we naar het tweede uur toe. Verzoekjes zijn al lekker binnengekomen. Ik ga ze zoeken. En Piet, als je luistert, kom maar door met een verzoekje. Ik spreek je zo in de tweede helft van de Blast.

0: Radio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:15 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. DJ.

0: En zo, mooi verzoekje van Piet op het forum. We gaan hem zoeken. Ik ga er iets moois van maken. Megabert kwam ook met een heerlijk verzoekje. Deze draag ik even op aan Jolanda. Ze kende hem niet. Het is de remix van Tribe Called Quest. En ik hou ervan.
1: Can you let me know?
0: Enjoy.
1: Right now, please. Bonita, Bonita.

zijn soms de pareltjes. En jammer dat ze nooit op 12 inch zijn verschenen. Voor Piet heb ik er een uit de kast getrokken. Daar kan ik meteen die van meegebert en vast in mixen. Enjoy!

zat laatst een programma op televisie te kijken. Mensen die in een bus zaten en wisten niet in welk land ze waren. Zagen wat posters hangen van Kraftwerk. En was er één zo'n held die zei... Ja, Kraftwerk, dat is... heavy metal. We kunnen niet allemaal zo slim zijn als wij zijn. Op het forum zag ik nog een plaatje aangevraagd worden door Jan 020. Ik ben in de goede bui, dus... ik hoop wel dat het een goede trouwens is, Janema. En anders hoor ik het wel. Jam FM.

De allerbekendste van Rochelle Fleming. Nou, hij is wel lekker hoor. I know just what you're after. Nog 8 minuten te gaan in de blast. En wil je wat horen? Heb je nog een suggestie? Heb je een afsluiter? Laat het maar weten. Meteen wel een mededeling van huishoudelijke aard. De komende 2 weken geen blast. DJ Blaze gaat lekker op vakantie. Gaat zijn vakantiedagen opnemen hier bij Jam. Dus dan wordt het ergens de 1e van oktober weer. Laat weten als jij een uitsmijter hebt. En anders ga ik kijken of er nog wat te knopen valt. Enjoy!

0: Totally smooth and funky. Jam FM.
1: En die 12 inch van Rochelle duurde wel erg lang. En aangezien we niet zo heel veel tijd meer hebben, heb ik zelf maar wat uit de kast getrokken. Lato B opgezet voor de heerlijke dub version. Een van mijn favoriete toenertijd al. De Kunchback Boogie Band. Voor nou, bedankt voor het luisteren. De heerlijke verzoekjes, de mooie verhalen op het forum. Ook al kan ik niet altijd reageren. Goed dat onze Pietje er weer was. En voor de rest wens ik je een goed weekend. Spreek ik je over 2 weken. De 1e van oktober. Ik ga op vakantie. Een welverdiende vakantie. Al zeg ik dat natuurlijk altijd dan wel weer zelf. Geniet van die heerlijke Prelude Records. Die moest je hebben vroeger, hè. Enjoy. Adopo.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.

0: Jam.
1: 23 smooth en funky jam classics in 60 minuten beatmix nu non-stop achter elkaar. Met dit uur onder andere Howard Johnson, Tavares, The Tough Crew, Rick James, Forrest, Elvis Silas, Orange Juice Jones, Chemise uit Nederland Fruitcake en Billy Ocean met Nights. Maar we beginnen met Bernard Wright en Who Do You Love. Veel plezier!
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix on with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam.

0: Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het centraal station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.

0: Jam.
1: Een uur Jammix On staat in de startblokken en daarin 19 oude importplaten van begin jaren 80. In deze mix zitten onder andere Mary Scott, Glenn Jones, Charades, Sapphire, High Fashion, Heather Haywood, Howard Johnson, Cashmere, Melba Moore, Jerry Knight en Mike and Brenda Sutton. Maar we beginnen deze 60-minute beatmix met Gail Adams. Hier is Love Fever.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
5: Jam Mix On.
6: 60 minutes of beat mix. This is DJ Edwin.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.